0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dis Elche met Somerset, ook gehad Adele Chasing Pavements op Helderberg FM. Wat die verkeer betref, is daar stilstaande voertuig op die N2 ingaande, dis net na die ou Kaapse weg, en die linkerbaan is gesluit daar, so lyk vir my, hy staan in die baan daar, so hulle sê, jy kan bykie van een vertraging van verkeer daar verwag, dis net ander kant die ou Kaapse weg N2 inkomend, waar daar die probleem is, en dan die N2 ook inkomend verder, is daar by die afrit na die Shell vulstasie toe, daar is ook padwerke, onbeplande padwerke en lyk vir my ook van die bane daar is gesluit, so wees ook maar net bewus daarvan, dis die twee plekke waar jy stadig bewegende verkeer kan verwag, niks anders wat ek sien wat een probleem kan wees vir ons padgebruikers nie, maar waar jy ook al beweeg en jy kom op iets af wat een probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons met een WhatsApp, ons WhatsApp nummer is 021-100-6936. Veilig wees op die paaie.
1: Die groot nuus is dat Unicare 24/7 Trusted Health, voorheen bekend as M-Chem, so pas een Unicare 24-uur apteek in Somerset West oopgemaak het, gebaseer op die welbekende M-Chem apteek. By Unicare 24-uur apteek in Somerset West sal jy na ure dokters kry, een verskeidenheid gespecialiseerde klinieke en een uitgebreide reeks medisyne en medische toerusting met dieselfde Unicare goue diensstandaard 24 uur per dag.
0: It's Steve Trimby, optometrist's 41st birthday and you get the presents. They're celebrating 41 fabulous years, helping the Helderbergs see the world in style with a birthday sale you definitely don't want to miss. Enjoy 35% off all frames and sunglasses, plus there are even more in-store promotions waiting for you. Whether you're looking for a brand new pair of specs, a stylish pair of sunnies, or just want to treat yourself to something fabulous, now is the time. Visit them in-store at 5 Bright Street, Somerset West. T's and C's apply while stocks last.
2: Spring into action with Buco. Get your next building project done right with great value Buco House brand products. Give your walls and floors a fresh new look with our Buco 20-liter wall and ceiling white paint for just 579. Floor rolls for only 19.99 each, or 6 for 100 rand. And the Eco Pile tray set for 34.99 each, or 3 for just 90 rand. Prices valid until 6 September 2026. Build it, fix it, finish it with Buco.
3: Buco.
4: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
5: This is Helderberg FM
4: 93.6.

0: Jos Middleton, caught up for it hard pink, just like fire. 20 minute for 2 middag, sê vir my Christy. Your daily date nog tot 3 uur vanmiddag hier op Helderberg FM. Hoop het gaan sommer baie goed met jou op hierdie woensdag 26 Augustus. Lekker musiek hier na een van Sugar Babes en ook van Eden.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Klink vir my asof dit 'n Beatles song moes gewees het.
1: Dit dis waar wat jy daar sê. Praat jy wat tannie? Dit klink reg so Beatles song.
0: Ek ken nie daai ene nie. Uitgevang deur die Steve Trimby meisies. Wat van jou?
1: Ek ken hom glad nie. En dit wil nie eers remotely bekend klink nie. So wel gedaan.
0: Wel gedaan.
1: Jy het ons uitgebal. Dis maar altyd van ons.
0: Oor en uit die paviljoen. Ok, volgende is oom Hans met sy uitdaging. Wat sal ons vandag mee uitgeraak word? Hallo.
2: Goeiemiddag, Jan Willem.
1: Hallo.
2: Ons het nog steeds windverwaaide koringswaai.
0: Oh.
2: Ek het hier iets anders van net een kroon hier ingewaai. Vir kopkrappertje. En liedjes naam is Fascination. Ken jy?
0: Ja.
2: Lekker dag en baie dankie vir jou program, jou maat.
0: Dankie. Ken jy van Nat King Cole? Dis jou eerste vraag.
1: Daai naam klink baie bekend.
0: Oh. Het
1: vir my, ek moet dit ken.
0: Hierso is klanke laat Let's Fall in Love, Mona Lisa, On the Street Where You Live, Unforgettable. Exactly.
1: Okay.
0: Okay, now we know. The artist. Maar ken jy Fascination?
1: No.
0: Let me give you a,
1: I do.
0: Let's give a background check.
1: Let's have it.
0: Released in 1957.
1: Ver voor ons tyd.
0: Baie ver. traditional pop of vocal jazz.
1: Oh, lovely.
0: Hulle het even een arranger, een conductor gehad vir hierdie oukie. Imagine, wanneer laatst, doen mense dit nog in moderne muziek as jy nou een album opneem? Waar was jy nou een ensemble is, koor, miskien of so.
1: Ja, maar
0: het
1: jy
0: nog een conductor?
1: Dit is een goeie vraag.
0: Alrighty, dit is ook op vinyl en cassette vrygestel in Italië 1987, hy was geremasterd 1993 en nog een hele paar dinge wat met hom gebeur het so oor die jare, maar kom ons vind uit hoe hy gaan en of ons hom ken, Marika. It was

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.